0: En dat. Hallo, zo. Gedaan. Ja, maar dat man is maar nog best niet druk. Zo. Toch.
1: Hoi.
0: Ik ben bravo, chapo.
1: Afhaalbouwen. Ah, baba.
0: Doe.
1: Doe. Doe. Doe. Doe.